0: Nels wordt daar regel staan. Charlie Zero, Uniform 6 Charlie, going to be at Tucker's.
1: Copy, Tucker's.